0: SAP-Zentrale Deluxe.
1: Hop, hop, Gasterom, Verstappen. Hop, hop, Gasterom, Verstappen. Hop, hop, Gasterom, Verstappen.